as jou besigheid of projek weer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ondernemer? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Mi Brothers met Dancing Cowboys. Alan Jackson het voor de Living on Love en Brooks and Dunn met Boots, Scoot and Boogie. Tijd om te kijken naar de bekende verjaarsdag vandaag in die country muziekbedrijf. En ik vat jou weer eens baie ver terug in tijd. 1919, op hierdie dag in Nashville, Tennessee, is Ellen Muriel Decent geboren, wat beter bekend geworden het as Kitty Wells. Nou, haar 1952 treffer, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, het haar eerste vrouwelijke country sangeres gemaakt, wat boe aan die Amerikaanse country treffersluister gestaan het. En het het al ook die eerste vrouwelijke country star verander. In 1976 is sy in die Country Music Hall of Fame opgeneem en Wells' prestaties het haar die bijnaam die koningin van country muziek bezorg. Dan ook geboren op hierdie dag in 1945 was een liedjeskrijver Fred Tackett, vooral bekend als een lid van die groep Little Feat. Nou, Tackett het saam met verskeie country starre opgeneem, insluitend Kenny Rogers, Bonnie Raitt, Vince Gill, as ook Dolly Parton. Dan die laatste een geboren op hierdie dag in 1956 in Minnesota was Dan Truman, bekend vir sy werk saam met Diamond Rio. Nou, hulle het in 1991 een enkelsnit Meet Me in the Middle gehad en het ook die eerste groep geword wat een debuut enkelsnit op nummer 1 op die Billboard Country Treffersluister te stuur. So ja, die groep is absoluut fantastisch. Dis jou bekende verjaarsdag vandag. Ek bring vir jou Kitty Wells, Kitty Stier. So ja, die groep is absoluut fantastisch. Dis jou bekende verjaarsdag vandag. Ek bring vir jou

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verleine. Sy achters iets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al my sweet, sweet dinge vir my sê, terwijl jy zweet, zweet in my arms leg. En die precieze woorden, dat precies

tijd meer voor mij zoen nie. En dis misschien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik voor mij weggestoot. En in die reewiel mirror jou gezicht gekyk en gesê misschien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart, losruk uit my lyf.

hekken jij die melteren aan en aan die nachten rijdt tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom, ons het een bouw

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

terug. Een 95 van Marie was in ons wilde sterk. Zoals die wokmachine. Goed vlak voor de dag ons lekker laat krijgen. En Marie was met vleen nummer 6 klein. Een schotrenner, hij wordt de kiel worden zo. Doet op de bok om, maar dat is niks zonder zijn rol.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Voor jou is het niks, Jezus, zo zacht, en mijn schaduw komt los. Na die schansen wat keer.

begin was ek klein soos die eerste ster. Ek het gelag en gespeel in die lucht afver. Toet ek afgekyk hoe dit die onder lyk. En ek het diep gesig, waar daar was nergens licht nie is een vonkie. Groot woestijn langs een vlak rivier het ek vir 40 dae naar die son getuur. Toet ek ingestap aan die diepste kant, daar was een stem wat roep oor die warm sand soos een donkie. Soos een donkie breng ek die reenboog terug, soos een donkie laat ek die bose vlug.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.